0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweer.

kazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media.

Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
5: Aanstaande zondag. Koop zondag.

0: telkens een tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
2: Goedemorgen Gelderland.

Deze deed het bij ons beter dan in Engeland, hè? Alright, alright, alright, van Mango Jerry. Daar werd het in Engeland een nummer 3 notering. Bij ons kwam die binnen op nummer 2 in de daverende 30... en in de nummer 6 van de Nederlandse top 40. Mango Jerry, goedemorgen Gelderland. Het is dinsdagochtend, 22 september.

0: Theo Lamers uit Huissen, Ger van Grinsen uit Putten en Harmien van Brakel uit Zevenaar. Jullie worden hartelijk bedankt, want jullie hebben onder andere gestemd op de alle1300goed.nl-website. En dus wordt jullie muzieksmaak meegenomen in de leukste lijst van Radio Gelderland. Gisterochtend heb ik de stemcomputer aangezwengeld hier in de studio. Het is echt zo'n lekker gevoel om dan op de tweede dag binnen te stappen. En die inboxen zien volstromen als je de PC aanzet. Ik bedoel, je kunt wel bedenken met elkaar, zou het niet leuk zijn om die lijst weer uit te zenden? Een paar dagen, maar dan zie je aan de reacties dat jullie, dat jullie er ook zin in hebben. Dus dat is super. Vanmiddag komt de zon steeds beter tevoorschijn. Blijft het droog. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht neemt de bewolking toe en koelt het af naar een graad ongeveer van 11. Morgen overwegend bewolkt, maar wel droog. En opnieuw wordt het dan rond de 19 graden. Je krijgt van mij een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven. Het rapport over kinderen in de asielopvang, dat is groot nieuws vanochtend. Trouw opent ermee. De Gelderlander heeft het ook. Zo'n 7000 kinderen groeien op in noodlocaties. Soms al langer dan 2 jaar met fysieke en mentale schade als gevolg. Gevangenis Light, dat had 2 volpagina's. Zowel het AD als de Stentor openen ermee. De hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen wil namelijk dat meer gedetineerden overdag gewoon naar hun werk gaan. Een korte gevangenisstraf maakt volgens hem meer kapot dan het waard is. In Dinxperlo heeft gisteravond een grote brand gewoed bij een afvalverwerker die vorig jaar al de deuren moest sluiten. Op het terrein lagen nog altijd metershoge bergen onverwerkt afval. De brandweer rukte groots uit, ook vanuit Duitsland. En ze moesten een nabijgelegen tankstation afschermen. Wijnand Rensink, 112-verslaggever, was erbij.
1: Ja, meerdere korpsen zijn opgeroepen, waaronder Winterswijk. De Duitse brandweer is er. De brandweer van Dinxperlo is er. Betreft een berg met afval. Ik heb voor aan de weg gestaan. Er staat ook nog een benzinepomp. Of die in gevaar loopt, dat weet ik niet. Ik denk dat dat voor diesel tanken is, voor de vrachtwagen.

0: hier op het industrieterrein in Dixbro. Brandweer is met mannenmacht het water op het vuur aan het spuiten. En er wordt al gesproken dat het aangezogen zou worden door omstanders. Maar goed, dat is speculeren. Daar heb ik voor de rest van niks van weer gehoord. Maar het brandt behoorlijk hier. En de ramptoeristen, zeg maar, die worden op afstand gehouden. Ik heb even met de eigenaresse gesproken van het terrein. We hadden net de vergunning allemaal rond. En zullen allemaal opengaan. Het papierwerk, alles klaar. Het gaat om een houtopslag wat in de brand staat. Al dus de eigenaresse. Het metaal ligt verder op het terrein. En hier vooraan ligt hout opgeslagen. En dat staat nu in de brand.
1: Ja, en het tankstation is dus beschermd met een soort van watergordijn door de brandweer. Die brand is intussen onder controle. Het bedrijf werd vorig jaar gesloten omdat het illegaal afval aannam. Op het terrein lag dus nog steeds een grote berg kunststof en snoeiafval. De oorzaak is onbekend van de brand. Vooralsnog. 8 op de 10 jongeren zeggen zelf dat hun telefoon een negatieve invloed heeft op hun leven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Ruim een kwart zit dagelijks minstens 6 uur op het scherm. Vooral op sociale media. Het gaat ten koste van slaap, van concentratie en ontspanning. Bijna 3/4 zegt wel eens te laat naar bed te gaan omdat ze op hun telefoon blijven hangen. Ze weten het dus zelf ook wel. De Telegraaf opent groot. Hives is terug. Na bijna 13 jaar maakt het sociale netwerk vandaag een comeback. Precies 22 jaar na de oprichting. Ooit gebruikten bijna 10 miljoen Nederlanders het platform. De bekende dansende gele banaan, de krabbels, de respectknop, het keert allemaal terug. Het verschil met vroeger, geen verslavend algoritme meer. Bijna 6 op de 10 Nederlanders zegt het wel te willen proberen, mede vanwege het ontbreken van het algoritme. En de Tweede Kamer stemt vandaag over een weerhaakjesverbod bij het vissen. Minder dierenleed, maar de vissers zijn niet blij. Je zou kunnen zeggen, die bijten van zich af. Hier zometeen ons introspelletje. Een goed begin is het halve werk, want ik wil deze dinsdag natuurlijk ook goed beginnen met jou. Deze stemdag nummer 2 voor de alle 1300 goed. Misschien zeg jij wel, de Christians met Harvest for the World. Die moeten ook worden gedraaid. Nou, alle 1300 goed.nl.

1968, Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. En daarvoor dus Harvest for the World van The Christians. Goedemorgen allemaal, je luistert naar Radio Gelderland. Zometeen dus een goed begin. Maar eerst Danny Vera. Ik kan niet wel aan fluiten, hè?

0: En hij eindigt zoals hij begint. Met zijn mooie fluit. Danny Vera, DNA.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. De plaat die ik zo meteen wil gaan draaien, die heeft, als het goed is, een herkenbaar begin. Een goed intro. Want alleen dan maak ik ook kans om hem te kunnen draaien. Want dan is er hopelijk iemand die denkt van, hey, ik weet wie het is, welke het is. Titel en artiest, dat heb ik van je nodig. En dat mag je doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje. Deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Wat zei je nou precies? Wat moet ik doen? frank@gld.nl of een appje dus met de titel en de artiest van deze plaat. Het is echt heel kort.
1: Een goed begin.
0: Dit zou wel eens een van de eerste keren kunnen zijn dat er misschien wel helemaal niks geraden gaat worden. Ik ben heel benieuwd. Kom maar door. frank@gld.nl dus of een appje titel en artiest. Sheryl Crow is dit trouwens.
2: This is LA.
0: With All I Wanna Do.

0: anderhalve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 s'avonds. Punk op Radio Gelderland. Punk's not dead.
1: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
2: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
7: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Wonen in het Blauw. De verkoop van de

0: eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
1: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
2: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
3: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Nijkerkerveen is het 9,5 graad. In Geesteren 11,8. Het koelde vannacht dus af. Vandaag overdag overheerst de bewolking. We gaan de zon minder zien dan gisteren, maar het blijft droog. Temperatuur zo rond de 19 graden. Weinig wind. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo heeft gisteravond een grote brand gewoed in een berg snoeiafval en kunststof. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer is nog uren bezig geweest met nablussen. De oorzaak is niet bekend. Brandweerkorps kreeg hulp van de collega's uit Duitsland. En de moeder uit Eerbeek die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. De jongen werd begin september doodgevonden in hun woning. Wat daar precies is gebeurd en hoe hij om het leven kwam is nog niet bekendgemaakt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB dan. 1 melding, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 8 minuten extra reistijd.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
6: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: De gebroeders Gibb op Radio Gelderland, de Bee Gees en Tragedy. En een kwartier geleden liet ik een kort fragmentje horen. Het intro van een plaat die ik graag wil draaien. Een goed begin is het halve werk. Ik dacht, dat is veel te kort. Die is echt te moeilijk vandaag. Maar ik moet jullie toch echt wat hoger inschatten. Want het stroomt binnen de goede antwoorden. Hartstikke leuk. We gaan hem zo meteen draaien. Maar eerst wil ik met je naar Oosterhout, vlakbij Nijmegen. Daar op woonpark Ter Gouw. Daar schieten de nieuwe chalet als paddenstoelen uit de grond. Maar onder de grond is het een ander verhaal. Want elektriciteitskastjes daar ontploffen regelmatig. Leidingen trekken het al jaren niet meer. En daarom hebben de bewoners nu, gemeente Over Betuwe, voor de rechter gesleept.
1: Bewoners zijn het zat. Ze zien nieuwe chalets in hun woonpark als paddenstoelen uit de grond schieten. En aangesloten worden op een versleten riolering, waterleiding en energienetwerk dat al jarenlang wankelt.
2: Dit is een nieuw chalet die gisteren geplaatst is. Ze zijn nu echt bijna iedere week een nieuw chalet aan het neerzetten.
1: Ter Gouw in Oosterhout is een vakantiepark dat in 2015 door de gemeente Over Betuwe werd omgedoopt tot woonwijk. Maar onder de grond ligt nog altijd een spaghetti aan zwaar verouderde kabels en buizen, bedoeld voor een jaren 70 camping. Niet voor een woonwijk. Dat zorgt bijvoorbeeld voor wateroverlast en de stroom valt geregeld uit.
2: Het is bizar wat hier allemaal gebeurt, zeg maar. En de gemeente doet niets.
1: De bewoners willen dat de gemeente de parkeigenaar verbiedt om nieuwe chalets te plaatsen, zolang het netwerk onder de grond niet op orde is.
3: Omdat u zegt, ja, het gaat nu al niet goed met allerlei nutsvoorzieningen, als ik het zo mag samenvatten. En als dat er ook nog bij komt, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Begrijp ik het zo goed?
1: De rechter moet bouw van nieuwe chalets dan maar stopzetten. De gemeente Over Betuwe wil niet ingaan op vragen van Omroep Gelderland, maar de advocaat van de gemeente maakt tijdens de zitting nog eens duidelijk dat ze niet van plan zijn in te grijpen.
4: Dat hebben we nou eenmaal zo geregeld in Nederland. En dan is het niet zo dat de wet zegt dat de gemeente dat moet oplossen.
0: Nee, de gemeente wil gewoon niet ingrijpen. Vindt dat het niet aan haar is om dit op te lossen. Binnen 2 weken gaat de rechter hier uitspraak over doen. En natuurlijk volgen we die zaak.

0: Charlie Puth en Selena Gomez. En We Don't Talk Anymore op Radio Gelderland. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Het idee van dit kleine spelletje is dat ik de eerste paar seconden van een plaat laat horen. En als het wordt geraden, dan draaien we hem helemaal. Nou, de eerste paar seconden was heel kort, maar
1: vandaag een goed begin.
0: Waarom zo kort? Nou ja, omdat hij een fractie hierna begint hij al te zingen. En zegt hij ook gelijk, zingt hij ook gelijk de titel. Dus dan zou ik het wel heel erg weggeven. Toch werd dit herkend door velen van jullie. Waarvoor dank. Echt knap. Een lange lijst. Ik pak er even een paar namen uit. Willeke bijvoorbeeld heeft het goed. Henny heeft het goed. Henk en ook Raymond heeft het goed. En Jos. Jos, je had het ook goed, hè?
2: De oplossing van een goed begin is volgens mij Rob de Nijs met Boe. Groetjes, Jos.

0: Goedemorgen allemaal. Goed begin is het halve werk. We beginnen met Rob de Nijs, met Bo.
1: Nou Frank, dat liedje is nog net wel goed te kennen hoor. Het is namelijk Rob de Nijs met Bo uit 1983.
2: Goedemorgen, goed begin is het halve werk. De plaat kan gedraaid worden in zijn geheel, want hij is geraden. Rob de Nijs met Bo.

0: Miles Smith en Now Horan en Drive Safe. En daarvoor dus een goed begin is het halve werken. Dat was Rob de Nijs met Bo.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Wouter van Bernebeek, onze weerman bij Weerplaza vanochtend. Die weet het wel. Hoe is het weer buiten, Wouter?
2: Goedemorgen. Nou, het is redelijk bewolkt vandaag. Op dit moment ook geen heel lage temperaturen. Een graadje of 12 op veel plaatsen. En die bewolking die houdt denk ik een lange tijd stand vandaag. Het zal niet helemaal grijs blijven. Vanmiddag zien we ook wel wat ruimte voor de zon. Maar toch wel veel minder dan gisteren. En dat levert ook wat lagere temperaturen op. Want gisteren werd het op in vrijwel de hele provincie toch wel een graad of 20. Of we dat vandaag gaan halen, ja, hangt een beetje aan de hoeveelheid zon dus. Maar ja. Ik denk dat het een graad of 18 wordt gemiddeld.
0: Ja, ik vond het bizar gisteren hoe het voelde buiten. Ik denk, nou, je voelde echt aan het werven die zon. En ik zag gevulde terrasjes en zo.
2: Ja, inderdaad. Ja. Het was niet eens heel warm.
0: Nee.
2: Maar zo voelde het inderdaad wel. Komt ook omdat er weinig wind stond. Nou, dat is vandaag ook wel het geval. Een windkracht 2 op zijn hoogst, denk ik. Dus waar je doet het nauwelijks.
0: Ja, we hebben vanochtend of gisteravond eigenlijk in Dinxperlo een grote brand gehad. En daar was ook nauwelijks alarm ervoor. Omdat de rook echt perfect mooi omhoog ging.
2: Ging recht omhoog. Ja,
0: waar je er niet zeg maar over de dorp of zo.
2: Nee.
0: Dat is vandaag. De rest van de week, wat kun je erover zeggen?
2: Nou, morgen wordt het wel een stuk warmer. Dan ook meer ruimte voor de zon. Dat komt omdat de wind wat meer naar het zuidwesten gaat draaien. Het kan dan op sommige plekken toch wel 22 graden worden morgen. Met eerst veel zon. Later in de middag vanuit het westen volgt er wat meer bewolking. En morgenavond dan trekken er een paar buien over. Maar dat zal wel kortdurend zijn, denk ik. Want in de nacht naar donderdag zal het weer grotendeels droog worden. En ook donderdag een grotendeels droge dag. Misschien een enkele bui in de middag. Maar verder geregeld ruimte voor de zon. Wel weer wat lagere temperaturen van een graad of 18. Maar dat is tijdelijk. Want vanaf vrijdag en vooral vanaf het weekend gaat de temperatuur omhoog. Komen we wellicht uit ruim boven de 20 graden. En dan volgt de serie droge dagen met vrij veel zon.
0: Oké. Wouter, dankjewel. En tot over een uurtje voor een nieuwe update.
2: Ja, helemaal goed.
0: Oké. Mag ik Frank de Haas uit Den Bosch nog even bedanken? Want die heeft zojuist zijn stemlijstje doorgegeven. Frank, dankjewel. Carly Simons zie ik staan. Electric Light Orchestra. Kim Wilde. Sister Sledge. Pa van Smokey. Ja, een mooi lijstje hoor. Alle1300goed.nl, dat is de site waar je jouw stemlijst ook kunt doorgeven. En je hebt nog alle tijd, hè? Dus voel je niet onder druk gezet. Dit is slechts dag 2 van 10 stemdagen. Dus alle tijd, kom maar door.

0: last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bokkot.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
6: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
5: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
7: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
5: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dorald, dankjewel. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar heeft een

0: Fijne file tussen Kootwijk en Hoevelaken, 13 minuten. De A12, Duitse grens Arnhem, tussen Oud-Dijk en Duiven van 5. En op de A50, Eindhoven-Arnhem, tussen Os en Knoopend Bankhoef, ben je 7 minuten langer onderweg.
1: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
2: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro.

0: Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
0: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Steen. Even oud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Gelderland.

0: Begrijp me niet verkeerd. The Pretenders en Don't Get Me Wrong. 7:10. Een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend 22 september. Beb Lanting uit Utrecht. André ten Beumer uit Zetten. Harmy Brinkman uit Vorden. Jullie zijn geweldig. Dank jullie wel. Voor het stemlijstje op alle1300goed.nl. Jullie muzieksmaak wordt nu meegenomen in de leukste lijst van Radio Gelderland. De stemcomputer is gisteren aangezwengeld hier vanochtend. En het begint al goed vol te stromen met stemlijstjes. Als je nog niet hebt gestemd, dan heb je alle tijd hoor. Want de lijst zenden we straks 10 dagen lang uit. Maar we geven Gelderland ook 10 dagen de tijd om te stemmen. alle1300goed.nl. Denk maar eens rustig na en dan zie ik je lijstje wel verschijnen. Vanmiddag komt de zon steeds beter tevoorschijn. Het gaat droog blijven. Een zwakke tot matige noordwestenwind maakt het 19 graden. Vanavond is het helder en dan neemt vannacht de bewolking weer toe en koelt het af naar een graad of 11. Morgen ook overwegend bewolkt, maar wel droog, opnieuw rond de 19 graden. Een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven. De Gelderlander opent met eigen onderzoek. Zeker 75 hectare natuur in Gelderland is stilletjes in gebruik genomen als landbouwgrond. Bosjes en natuurgebiedjes omgeploegd tot akkers en gemeenten die hier nauwelijks toezicht op houden. In Dinxperlo heeft gisteravond een grote brand gewoed op het terrein van een afvalverwerker die vorig jaar al de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Een berg snoeiafval en kunststof van zo'n 20 bij 30 meter stond in lichte laaien. De brandweer moest een nabijgelegen tankstation afschermen en kreeg hulp van Duitse collega's. De brand is intussen onder controle, de oorzaak nog onbekend. De Stentor en het AD openen vandaag met een pleidooi van de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen voor een soort gevangenis light. Laat meer gedetineerden overdag gewoon naar hun werk gaan in plaats van ze de hele dag achter de muren te houden. Donderdag debatteert de Kamer over de problemen in de gevangenissen. De Telegraaf opent groot. Hives is terug. Na 13 jaar maakt het Nederlands sociaal netwerk een comeback. Nu zonder verslavende algoritmes en zo'n 60% van alle Nederlanders zou het wel willen proberen. Het Financieel Dagblad opent met nieuwe Europese regels tegen greenwashing. Bedrijven mogen hun producten volgende week niet zomaar groen of milieuvriendelijk noemen. Veel bedrijven zijn er nog niet klaar voor. En rij jij met de auto naar je werk, dan is de kans groot dat je er geld op toelegt. Vakbond CNV wil dat werknemers 25 cent per kilometer gaan krijgen in plaats van 23 cent. Het kabinet wil die verhoging ook, maar op dit moment krijgt nog maar een klein deel van de werkenden dat maximale bedrag. Bij de cao-onderhandelingen wordt het een stevig punt dit najaar. En Paulien Cornelissen is terug bij de slimste mens met een blauw mutsje in plaats van een pruik, want dat is meer Paulien. Ze is de afgelopen jaar behandeld voor kanker. Haar haar groeit langzaam terug. De medicijnen zijn zwaar. Maar ze zat er wel gewoon weer bij de eerste aflevering gisteren. En dat was vooral aan haar te zien een blij mens.
1: Het is de hoogste tijd om de voorzitter van de jury aan u voor te stellen. Dit wordt ons derde seizoen samen. Wat fijn. Bij de hand. En lichtvoetig is ze. Paulien Cornelissen. Vallen we maar meteen met de deur in huis, want je ziet er toch een beetje anders uit dan vorig seizoen.
2: Klopt, ja. Dit seizoen zal onze eigen Estella van de Styling steeds een mutsje of een petje of een hoedje neerleggen. En dan, ja. Dat doe ik dan op. Maar het overheersende gevoel nu is toch wel, ja, onwijze blijdschap dat ik hier mag zijn met jou en met jullie.
1: Ik ben ook ongelooflijk blij dat je er bent. Ja. We gaan beginnen.

0: Teun die hebt me tot zometeen bij Platenlicht. Die zit er helemaal klaar voor. Nog even wachten, Teun. We gaan namelijk eerst het hebben over de hulp bij digitalisering van de zorg. Want je krijgt bijvoorbeeld een e-mailtje van het ziekenhuis. En daar staat dan iets in over een koppelcode. En die moet je inloggen met een DigiD. En dan opent er weer een scherm vol met knoppen en termen. Steeds meer zorg gaat digitaal. Maar lang niet iedereen kan daarin mee. Nou kun je gelukkig in Gelderland op steeds meer plekken gewoon even bellen als je digitaal vastloopt.
1: Wat wij zien is als mensen bijvoorbeeld een vragenlijst in moeten vullen, dat ze dan begint eigenlijk al met dat ze een mail krijgen met soms allerlei ingewikkelde termen, zorgtermijnnummer of DigiD, moet u inloggen, koppelcodes. Dus wij beginnen eigenlijk in die basis al, als mensen daar niet uitkomen, dat wij ze dan helpen om in te loggen. Dus wij helpen niet bij medische vragen, maar echt bij wat is DigiD, waar kan ik alles vinden? Nou, en als mensen dan ingelogd zijn met onze hulp en ze moeten vragenlijst invullen, dan staat er soms zoveel informatie in zo'n scherm dat ze dat zelf, ja, eigenlijk niet, ja, waar moest ik nou ook weer kijken? En wij helpen dan mee, zeg, ja, daar staan de vragenlijsten en wij werken ook met alle zorginstellingen samen, dus wij weten welke zij ook gebruiken. Dus wij weten ook waar wij de mensen op kunnen wijzen.
2: Belangrijk is het met, ja, dat de zorg ook steeds digitaler wordt, de toekomst kijken.
1: Ja, dat is waanzinnig belangrijk. Sowieso wordt de maatschappij steeds digitaler, dus het probleem van dat niet iedereen mee kan, is denk ik wel breed.

0: hybrider dan de digitale zorg. En zeker als je beseft dat relatief eenvoudige, empathische hulp die wij bieden, dat het enorme toegevoegde waarde heeft. Dus het is ook niet iets heel ingewikkelds wat we als maatschappij moeten gaan organiseren. Maar het is wel nodig dat het gebeurt.
1: Ja, daarvoor kun je onder meer terecht bij het Radboud UMC in Nijmegen, het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en ziekenhuis Rivierenland in Tiel. De landelijke helpdesk Digitale Zorg is op werkdagen bereikbaar van 8 tot 6 op het telefoonnummer 085-130-4575. En het gaat echt niet om een klein groepje. Hè? Zo'n 4 miljoen mensen in ons land zijn niet digitaal vaardig genoeg om dit soort dingen zelf te regelen.

0: Stella Lefty. Met Basten op Radio Gelderland maakt het 7:30. En dus hoog tijd voor Plaat Delict.
1: Plaat Delict.
0: Ik heb weer een leuk dossier voor je gevonden uit de kast.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Uit de kast van de platenpolitie. Ik ga hem voorlezen en misschien krijg jij vandaag wel het Radio Gelderland zaklampje. Als je weet over welke plaat ik het heb. Wij behandelen vandaag een dossier waarbij ik mij even gelijk zeg dat we niet het origineel uit de jaren 60 zoeken. Maar ik zoek de cover uit de jaren 90. De muzikale aangifte komt uit een klein plaatsje waar de platenpolitie is uitgerukt voor een huwelijk onder verdachte omstandigheden. De bruidegom verklaart dat vrijwilligheid hier een rekbaar begrip is. Er is namelijk een baby op komst. Hij moet dringend werk zoeken om het kerstverse gezin te onderhouden. En de vader van de bruid staat gewapend klaar om eventuele twijfel weg te nemen. Dus dan ga je wel ja zeggen natuurlijk. Ja, ik wil, of je leven, zeg maar. De verdachte heeft nog geprobeerd de stad te ontvluchten, maar werd door zijn toekomstige schoonmoeder opgespoord en teruggebracht. Niet veel later wordt hij alweer gesignaleerd door getuigen, maar dan lopend richting het altaar. Vluchten lijkt inmiddels geen optie meer, en er klinken tijdens de ceremonie geregeld waarschuwingsschoten in de lucht om hem aan te sporen te trouwen. Dus, huwelijksdwang onder dreiging van een vuurwapen na een mislukte vluchtpoging. We zoeken hiervoor nogmaals niet het origineel uit de 60's, maar een cover van een zanger uit Schotland met zijn eigen kenmerkende raspende stem en

blonde stekelcoupe. Zijn uitvoering verscheen in 1993. Bij deze huwelijksvoltrekking is vooral de vuurwapengevaarlijke aanstaande schoonvader opvallend. Heb jij enig idee over welke plaat ik het zojuist had? Laat het dan weten. frank@gld.nl of een appje met de titel en de artiest. Een Schotse zanger dus. Dan nu een Ierse band. U2. Dit is The Sweetest Thing.

0: halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 s'avonds. Punk op Radio Gelderland.
1: Punk's not dead.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk! Komt u ook?
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen.

0: Bij ze bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Aanstaande zondag. Koopzondag, Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Het is 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Driel is het 9,7. In Beel 11,4. Vandaag overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog met temperaturen rond de 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met minima rond de 12. Harderwijk trekt landelijke aandacht met woningbouw, waarbij elektrische bouwmachines worden ingezet om schadelijke uitstoot te beperken. Premier Rob Jette kwam gisteren kijken in het Waterfront en wil onderzoeken hoe deze aanpak ook op andere plekken kan worden toegepast. Zometeen meer hierover. En in Nunspeet is een wandelroute geopend die mensen met dementie helpt zelfstandig op pad te gaan. De route, die vaak langs een winkelcentrum loopt, maakt het makkelijker voor bewoners van zorginstellingen om de weg terug te vinden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Eens even kijken. Oeh, dat begint al een lange lijst te worden. Eens even kijken, als ik dit nou even zo doe. En dan zeggen we alles boven de 5 minuten. Nee, daar heb ik nog steeds heel veel. Alles boven de 10 minuten. Kijk, dan blijft er maar eentje over. Alleen op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt Del ben je langer dan 10 minuten onderweg door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht, kost je 11 minuten. Al die andere files die ik heb weggeklikt, zeg maar, dat zijn files van 5 minuten of minder zelfs. Dus je bent zo weer onderweg. Maar het zijn echt een beetje de dagelijkse files op de plekken waarvan iedereen die daar staat ook wel weet, oh ja, staan we weer.
4: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: David Essex en Gonna Make You a Star op Radio Gelderland. 7 minuten over 7:30. Zometeen natuurlijk de oplossing van plaatdelict. Bij eerst Harderwijk. Je hoorde het net al door mij verteld worden. Harderwijk heeft namelijk iets wat heel Nederland graag wil. Een woonwijk die snel en slim uit de grond komt. Het kabinet zag het gisteren met eigen ogen en presenteerde daar meteen ook nieuwe plannen voor de woningbouw.
1: Minister-president Rob Jetten met een delegatie uit het kabinet op bezoek bij bewoners in een Harderwijkse wijk in Wording. En ook wij willen wel weten hoe de mensen het vinden om hier te wonen. Maar iemand is ons voor.
2: Leuk dat je langskomt.
3: Ja, het is fijn hier.
4: Ja, het is heel mooi, heb ik bij de buren kunnen zien. Dus ja. Het is een geniet ervan.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, is toch leuk.
1: Maar het bezoek is ook serieus. Minister van Volkshuisvesting Boekholt O'Sullivan wil juist hier in Harderwijk haar nieuwe plannen presenteren.
5: Vandaag mogen wij dus op deze locatie ons plan van aanpak 50 punten om te versnellen, mogen we hier lanceren om meer, sneller en beter te bouwen.
1: En wat maakt dit bouwproject, het Waterfront, nu bijvoorbeeld zo'n project van de toekomst?
6: Toen bijvoorbeeld hier stikstof begon te spelen, toen zijn we bezig gegaan met het emissieloos aanleggen, woonrijp maken van de wijk. Ja, dat betekent dat er gewoon elektrische apparaten nu gebruikt worden. En ja, daar waren we de eerste van in heel Nederland.
1: Een project dat blijkbaar inspireert.
7: Kijken hoe we die Harderwijkse aanpak op veel meer plekken kunnen toepassen.
1: De eerste ideeën om van dit oude

0: voor de industriegebied een woonwijk te maken zijn wel al zo 25 jaar oud. Dat wel.
1: Dat wel, ja, in Harderwijk dus. Het waterfront. Het kabinet stuurt dat actieplan dat ze hebben gepresenteerd, die 50 maatregelen, naar de Tweede Kamer. Dat is vandaag. En het doel, volgend jaar 100.000 nieuwe woningen. En op termijn 1 miljoen. Willen we meer woningen? Ja. Willen we het nu? Ja. 1 miljoen. Ambitieus.

0: John Mayer en New Light op Radio Gelderland. Het is bijna 7:15 geworden, dus tijd om plaatdelict op te lossen.
1: Plaatdelict.
0: Iedereen bedankt voor het meedenken. Het was weer een mooi dossier, maar we hebben hem te pakken hoor. We hadden te maken met een huwelijk onder dwang van een vuurwapen. Een man die onder schot wordt gedwongen om te trouwen nadat hij geprobeerd heeft te vluchten voor een ongewenste zwangerschap. De verteller probeert te ontkomen, maar wordt opgespoord door de moeder van de bruid. En de vader van het meisje staat klaar met een geweer, een shotgun, om te zorgen dat hij haar fatsoenlijk ten huwelijk huwt. Make an honest woman of her. Tijdens de ceremonie beseft de man dat hij snel aan het werk moet, omdat jij en ik en een schatje, we zijn met z'n drietjes, you, me, baby makes three. En dat duidt op een op handen zijnde geboorte. Het nummer is oorspronkelijk geschreven in de jaren 60 door Roy C., oftewel Roy Hammond. Maar deze versie verscheen in 1993. Ik zocht een Schotse zanger met een rasperige stem en een stekelkoep. Nou, dan weet je al snel dat ik het heb over Rod Stewart. En dat had ook Willem door en René heeft dat door. Koen heeft dat door. Die René, die wilde ik trouwens eigenlijk als winnaar hebben.

0: Dat lukt. Vandaag lukt het dan weer niet.
1: Nee, ze willen alles. Het gaat heel lang over. Dat is voor mij nieuw. Er zit niks tussen, maar hij gaat heel lang over. Dat wel. En het nummer klopt ook.
0: Nou ja.
1: Maar gisteren was Abel de winnaar.
0: Die stond gewoon te douchen, hè?
1: Precies, ja. Dat gaf eraf. Dus dat, misschien dat nu ook René ook onder de douche.
0: Kan natuurlijk.
1: We hebben een heel proper luisterpubliek.
0: Dat is wel prettig. Ja. Dat we wel allemaal schoon aan de dag beginnen. Ja. Nou, René, we krijgen jou te pakken, hoor. Want jij bent de winnaar vandaag van Plaat Delict. De plaat die wij zochten was namelijk Rod Stewart dus met Shotgun Wedding.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Daar komt de bruid.

0: onder dreiging van een gewapende schoonvader naar het altaar lopen. Shotgun Wedding van Rod Stewart, plaatdelict van vandaag. Heb jij nou ook een suggestie voor ons? Dan kun je die doorgeven via de mail frank@gld.nl. Een appje is zo gestuurd. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Dat kan natuurlijk ook. Wij gaan door met het weer. En dat krijgen wij vanochtend van Wouter van Bennemeek. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, het begint licht te worden. En dan hoop je na zo'n dag als gisteren op dat je ook weer de zon te zien gaat krijgen. Maar dat is vooralsnog niet het geval in Gelderland, volgens mij.
2: Dat kan vandaag wel eens wat tegenvallen, inderdaad. Ja. We hadden net nog wel een mooie zonsopkomst op sommige plaatsen. Nou, op dit moment zien we de bewolking toch wel verder toenemen vanuit het noorden. En het blijft wel droog vandaag, maar ook wel tamelijk bewolkt. Ik denk dat pas later in de middag de zon weer af en toe kan doorbreken. Temperaturen daarbij ietsje minder hoog dan

0: Gisteren, toen werd het op veel plaatsen toch wel 20 graden. Nou, dat gaan we vandaag denk ik niet halen. Het wordt een graad of 18. Maar het is wel heel rustig weer met nauwelijks wind. Dus koud zal het ook zeker niet aanvoelen buiten.
1: Oké, dat is lekker. En hoe is dat voor de rest van de week?
0: Ja, vanavond en vannacht moet het dan langzaamaan wel wat meer gaan opklaren. En dat betekent dat er morgen in ieder geval meer zon is dan vandaag. Met ook hogere temperaturen. Zo'n 21 graden en opnieuw staat er maar weinig wind. Nou, morgenavond kan er dan een enkele bui vallen. Maar dat zal vooral voor Noord-Nederland bestemd zijn. De meeste buien gaan dus langs ons heen. En de rest van de week, donderdag, vrijdag en het weekend, zien er eigenlijk heel mooi uit. Met geregeld zon. Donderdag temperaturen van een graad of 19, maar vanaf vrijdag en vooral tijdens het weekend, nou dan lijken we toch wel ruim boven de 20 graden uit te komen. En ook begin volgende week houdt dat waarschijnlijk aan.
1: Oké, en de herfst is dan begonnen, hè? Dat is deze week. Ja.
0: De herfst is inderdaad begonnen, dat is morgen, 23 september. Ja.
1: En dan rollen gewoon de mooie temperaturen ons nog altijd tegemoet, zeg.
0: Ja, het weer doet niet echt mee, nee, dit jaar met de herfst. Nee, klopt niet.
1: Wouter, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
1: En tot over een uurtje.
0: Tot straks.
1: Ja, daar worden we blij van dat soort mooie weerberichten. Happiness brengt ons dat. Net als het van de Pointer Sisters. Ja.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bokkot.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
5: Albert Heijn. Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
6: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij Knoop het Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
7: Lekker!
6: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
5: Voor AVEC-bedden, bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
6: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.

0: www.radiogelderland.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
4: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
2: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
5: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
2: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de 954.000 euro opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
8: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
9: Geen idee, snoeien?
8: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
9: Veldhuizen wie?
8: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
9: Top, gaan wij iets leuks doen.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Miljoenen steken in een renovatie, maar geen rekening houden met laag water. Bij het gemaal in Eefde dreigt dat een dure misser te worden. Omdat de pompen te hoog liggen om bij zeer lage waterstanden genoeg water naar het Twentekanaal te pompen. Deze zomer moest het kanaal daardoor voor het eerst volledig worden gesloten voor de scheepvaart. Volgens berekeningen van Rijkswaterstaat kan eenzelfde lage waterstand rond 2050 iedere twee jaar voorkomen. Het gemaal is 10 jaar geleden voor miljoenen gerenoveerd, maar zou volgens eerder onderzoek eigenlijk volledig vervangen moeten worden. Nieuwe aanpassingen kunnen opnieuw hoge kosten met zich meebrengen. De lage waterstanden worden onder meer veroorzaakt door veranderingen in de rivierbodem en klimaatverandering, waardoor minder smeltwater beschikbaar is. Door de hogere temperaturen verdampt er ook meer rivierwater onderweg. De vaste grenscontrole op de A3 bij Babberich-Elten verdwijnt deze week. De verkeersomleiding via de Duitse controlepost wordt weggehaald, waardoor automobilisten weer rechtstreeks kunnen doorrijden. De Duitse politie blijft wel controleren met mobiele patrouilles die voertuigen gericht uit het verkeer halen en het grensgebied tot 30 kilometer in Duitsland bewaken. De vaste controlepost kan op elk moment terugkeren, afhankelijk van de ontwikkelingen en de dagelijkse beoordeling door de Bundespolizei. De 21-jarige Fien Snelting uit Mechelen heeft de finale van Amphion Open gewonnen en zowel de persprijs als de vakjuryprijs binnengehaald. Met 3 bekende nummers in een achterhoeks jasje en persoonlijke anekdotes wist zij het publiek en de jury te overtuigen. De singer-songwriter was vooraf erg zenuwachtig, maar genoot uiteindelijk volop van haar optreden. De publieksprijs ging naar Zangstudio Achterhoek. Fien droomt ervan om ooit met een eigen show in het Amphion Theater te staan en zegt door de overwinning extra gemotiveerd te zijn om die ambitie waar te maken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De dag is met veel bewolking begonnen, maar geleidelijk aan zijn er wat opklaringen en later vanochtend komt de zon er af en toe door. Vanmiddag zijn er wolkenvelden en is de zon er wat meer bij en bij een zwakke west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt met ook wat opklaringen. In de opklaringen wordt het wat nevelig en kan lokaal wat mist ontstaan. Bij weinig wind koelt het dan af naar 11 graden. En woensdag kan het eerst wat mistig zijn, maar dat lost toch wel vrij snel op. En dan wordt het ook zonnig in de ochtend. In de middag is het eerst ook nog zonnig, later is er wat meer bewolking. Maar het blijft in ieder geval droog overdag. En de wind is over het algemeen zwak en variabel, eerst west en later wat zuidelijk. Maar neemt in de loop van de dag wel wat toe. Het wordt nog 21 tot 22 graden. In de avond dan volgt er vanuit het westen een regengebied. Dat trekt vooral over het noorden van het land. In Gelderland kan een paar spat regen vallen, maar veel lijkt het niet voor te stellen. In de nacht naar de donderdag wordt het dan overal weer droog en dan koelt het af naar 13 graden. En donderdag hebben we in eerste instantie wel veel bewolking, maar 's middags is er weer wat meer zon. En blijft het ook droog bij een graad of 19. De dagen daarna hebben ook best wel goede vooruitzichten. Vrijdag en in het volgend weekend temperaturen van rond de 21, 22 graden met veel zon erbij. Na het weekend neemt de kans op buien geleidelijk aan weer wat toe.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Dag, buurvrouw.
3: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
3: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl. Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september. De dag van de Nederlandstalige muziek. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
7: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
6: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
8: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
6: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
10: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
11: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: geheimtje verklappen. Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dank maar weer.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Kinderboerderij De Schouw in Zutphen staat op 3 oktober in het teken van Dierendag. Van 1 tot 4 uur zijn er voor kinderen en gezinnen verschillende activiteiten rond dieren en natuur. Bezoekers kunnen onder andere konijnen en cavia's knuffelen, op zoek gaan naar insecten met een speciale zoekkaart en knutselen in het thema kriebeldiertjes. Ook is er een speurtocht met foto's en opdrachten waarin de Sint-Walburgerskerk en insecten centraal staan. Een bijzonder onderdeel van de middag is de onthulling van een insectenhotel in de vorm van de Sint-Walburgerskerk. Het bouwwerk is gemaakt op de houtwerkplaats van Activion. Daar maken cliënten onder andere insectenhotels, vlinderhotels en vogelhuisjes. Het idee ontstond om een insectenhotel te maken dat herkenbaar is voor Zutphen. De keuze viel op de Walburgerskerk. Om 2 uur op 3 oktober wordt het insectenhotel officieel onthuld. Stefan Vliet, cliënt van Trajectum, maakte het bijzondere bouwwerk. De ezels kunnen van 2:30 tot 3:30 worden geknuffeld en geborsteld. Ook zijn er voermomenten om 3 uur en 3:45. De kinderboerderij is gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten wordt een vergoeding van €2,50 gevraagd.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk en lost alweer snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopend Empel en Zaltbommel 5 met daar 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Knopend Hoevelaken 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. De extra reistijd is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Kinderboerderij De Schouw in Zutphen staat op 3 oktober in het teken van Dierendag. Van 1 tot 4 uur zijn er voor kinderen en gezinnen verschillende activiteiten rond dieren en natuur. Bezoekers kunnen onder andere konijnen en cavia's knuffelen, op zoek gaan naar insecten met een speciale zoekkaart en knutselen in het thema kriebeldiertjes. Ook is er een speurtocht met foto's en opdrachten waarin de Sint-Walburgerskerk en insecten centraal staan. Een bijzonder onderdeel van de middag is de onthulling van een insectenhotel in de vorm van de Sint-Walburgerskerk. Het bouwwerk is gemaakt op de houtwerkplaats van Activion. Daar maken cliënten onder andere insectenhotels, vlinderhotels en vogelhuisjes. Het idee ontstond om een insectenhotel te maken dat herkenbaar is voor Zutphen. De keuze viel op de Walburgerskerk. Om 2 uur op 3 oktober wordt het insectenhotel officieel onthuld. Stefan Vliet, cliënt van Trajectum, maakte het bijzondere bouwwerk. De ezels kunnen van 2:30 tot 3:30 worden geknuffeld en geborsteld. Ook zijn er voermomenten om 3 uur en 4:15.

0: De kinderboerderij is gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten wordt een vergoeding van €2,50 gevraagd.
1: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden

0: zaken onzeker? Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden, maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
6: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
1: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport.

0: We doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

Linda Carlisle en Leave a Light On. Dat gaan we zeker doen, want anders zien we niks. Welkom op deze dinsdag. Het is weer de muziekservice tot aan 12 uur. Met natuurlijk onze fijne mix van muziek. De fijne feel good music. Die gaat er de komende twee uur weer voorbij komen. Met nu terug in de tijd. Formatie Quessip en de Sweet Goodbyes. Okay.

0: In een mix van drie non-stop. Achtereenvolgens hadden wij muziek van Quasip, The Sweet Goodbyes. De speekplint nu van Roxy Dekker. En die heet Minium. En zojuist uit de middenjaren 80 Shannon. En Let the Music Play. Wat kun je allemaal met een airfryer? Dat hoor je zo meteen.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.

een joekel van een Nederlandstalige hit. In 1995 kwam deze uit van Guus Meeuwis. En die heette Het is een nacht. Ja, wat kun je allemaal met een airfryer? En wat is een airfryer eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk een aerofryer of hete luchtfriteuze. Het is in feite een compacte hete luchtover. Een verwarmingselement en ventilator laten hete lucht op hoge snelheid rond het eten circuleren. Bijvoorbeeld friet en snacks kun je erin bereiden. Brood en gebak bakken. Groenten roosteren. Van alles. Paprika, broccoli, wortels, spruitjes. Eigenlijk van alles. En dan die 10 ideeën voor de airfryer. Restjes pizza. Onder andere ook nog muffins, kleine taartjes, cake, tofu, visfilet, granalen en zalm. Kipkluifjes, gehaktballen en hamburgers, geroosterde groenten dus. Afbakbroodjes en croissantjes, kroketten, bitterballen. En onder andere ook krieltjes en aardappelpartjes. En de friet van aardappel of zoete aardappel. Ja, en de voordelen en nadelen van een airfryer, daar kom ik in het tweede gedeelte van dit programma even op terug.

0: Ik ben Nicole Vlonden. Crisis bij de Graafschap, die na een tegenvallende start onderaan in het betaald voetbal staat. Ook met 5 miljoen euro aan transferinkomsten werd de selectie amper versterkt en bleef de ploeg door blessures en een smalle selectie kwetsbaar. Trainer Thomas Duivenvoorde kreeg zijn gewenste speeltijd niet van de grond en heeft zijn tactiek aangepast. Een ontslag van de trainer zal ook het beleid van technisch directeur Barry Powell en algemeen directeur Marco Bogers ter discussie stellen, omdat de trainer juist met een langetermijnsplan is aangesteld. De club zal waarschijnlijk in de winterstop ervaren spelers moeten krijgen om nog kans te maken op de play-offs. Maar de tegenvallende prestaties maken het moeilijker om geschikte spelers te overtuigen. Ondertussen neemt de druk op de trainer toe, onder meer door besloten trainingen en zijn zichtbare behoefte aan controle. De komende wedstrijden zijn daarom belangrijk om de negatieve reeks te doorbreken. Duitsland wil de energiebelasting op brandstof opnieuw met 17 cent per liter verlagen, waardoor tanken over de grens voor veel Achterhoekers mogelijk weer goedkoper wordt. De maatregel moet uiterlijk 1 oktober ingaan en geldt voorlopig tot het einde van het jaar, maar moet nog door de Bondsdag worden goedgekeurd. Daarnaast wil de Duitse regering vanaf 2027 een maximumprijs voor brandstof invoeren en oliebedrijven laten bijdragen via een belasting op overwinsten. Met het steunpakket van 3,75 miljard euro wil Duitsland burgers en bedrijven compenseren voor de sterk gestegen brandstofprijzen. De Liemerse Sportprijs 2026 gaat van start met de mogelijkheid om sporthelden te nomineren. Het is de 8e editie van het evenement dat sporters uit Duiven, Westervoort en Zevenaar eert voor bijzondere prestaties. Er zijn prijzen in verschillende categorieën, waaronder sportman, sportvrouw, sportploeg, coach, talent en aangepaste sporter. Nomineren kan tot met 19 oktober. Daarna worden per categorie 3 kandidaten geselecteerd. Het publiek en de jury bepalen samen de winnaars die op 10 december tijdens een feestelijke avond in Duiven bekend worden gemaakt. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De dag is met veel bewolking begonnen, maar geleidelijk aan zijn er wat opklaringen en later vanochtend komt de zon er af en toe door. Vanmiddag zijn er wolkenvelden en is de zon er wat meer bij en bij een zwakke west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt met ook wat opklaringen. In de opklaringen wordt het wat nevelig en kan lokaal wat mist ontstaan. Bij weinig wind koelt het dan af naar 11 graden. En woensdag kan het eerst wat mistig zijn, maar dat lost toch wel vrij snel op. En dan wordt het ook zonnig in de ochtend. In de middag is het eerst ook nog zonnig, later is er wat meer bewolking. Maar het blijft in ieder geval droog overdag. En de wind is over het algemeen zwak en variabel, eerst west en later wat zuidelijk. Maar neemt in de loop van de dag wel wat toe. Het wordt nog 21 tot 22 graden. In de avond dan volgt er vanuit westen een regengebied. Dat trekt vooral over het noorden van het land. In Gelderland kan een paar spat regen vallen, maar veel lijkt het niet voor te stellen. In de nacht naar de donderdag wordt het dan overal weer droog en dan koelt het af naar 13 graden. En donderdag hebben we in eerste instantie wel veel bewolking, maar 's middags is er weer wat meer zon. En blijft het ook droog bij een graad of 19. De dagen daarna hebben ook best wel goede vooruitzichten. Vrijdag en in het volgend weekend temperaturen van rond de 21, 22 graden met veel zon erbij. Na het weekend neemt de kans op buien geleidelijk aan weer wat toe.

Ja, ik zie dat het alweer 10:30 is geweest. En dat betekent voor het volgende. Natuurlijk, het bekende deuntje. Van natuurlijk onze verjaardaglijst vandaag voor deze dinsdag, de 22 september. Vandaag is jarig een Italiaanse operazanger. En hij had een hele grote hit met Sarah Brightman, dit nummer.

Ja, een heel mooi nummer ongetwijfeld. Het is Andrea Bocelli. Hij wordt 68 jaar vandaag. En dan hebben we nog een Amerikaanse zangeres. En ze had in de jaren 80 een nummer 1 hit met dit nummer.

Het is Joan Jett. Zij viert vandaag ook haar 68ste verjaardag. Ook is jarig Amerikaanse actrice Bonnie Hunt. Zij wordt 65 jaar. Nederlands journalist, columnist en presentator Jort Kelder. Hij wordt 62 jaar.

Ook is jarig de Engels acteur en muzikus Tom Felton, 39 jaar. En als laatste in de lijst, een Nederlandse zangeres. En ook wel een beetje songwriter. En de laatste tijd was ze vooral op de Nederlandstalige tour. En dit was een hit van haar.

Jawel, het is natuurlijk onze eigen Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. En zij viert vandaag haar 42e verjaardag. Op deze dinsdag zeg ik weer natuurlijk iedereen van harte gefeliciteerd.

Nog steeds stijgende in de Nederlandse top 40. Deze staat in de top 10 op nummer 7, Temple City, met de Self-Aware. Linda, Roos en Jessica, die hadden we ook nog met de Ademnood. En tweemaal het Eurovisie Songfestival gewonnen deze Loween. En dit was haar tweede winst in het Eurovisie Songfestival met Tattoo. Wij gaan even pauzeren. Na 11 zijn we er onmiddellijk weer met deze muziekservice. Zo dadelijk muziek uit de eindjaren 60, maar eerst deze van Adele. Een hele grote hit van Terug in de Tijd. Set Fire to the Rain.

0: dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
3: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september. De dag van de Nederlandstalige muziek.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een garage Tering vind je altijd...

0: Rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem.

Dit is Radio Ideaal, waar je ook bent, wat je ook doet. We hebben de fijne feel good music in de ochtend tussen 10 en 12 hier in de muziekservice. En de drie non-stop die kwamen weer even voorbij. Achtereenvolgens.

0: Samuel Welten. Je hoort ook nog The Sun Always Shines on TV van AHA. En juist Jefferson Airplane. 1970 alweer. Ja, Somebody to Love. Aanstaande zaterdag, dan is het zover. Van 's morgens in de vroegte tot in de avond hebben wij de Nederlandstalige dag hier op Radio Ideaal. Nou goed, luister zelf maar even.
1: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.

L'amour toujours, Gigi D'Agostino. Met daarvoor Marco Schuitmaker, de Engelbewaarder. Alvast een voorproefje voor aanstaande zaterdag met de Nederlandstalige dag hier bij Radio Ideaal. Ja, in deel 1 had ik natuurlijk wat kun je allemaal in de airfryer doen, wat kun je ermee doen. En ik had nog beloofd om terug te komen op de nadelen en voordelen van een airfryer. Ik zal met de nadelen beginnen. Friet die smaakt anders dan friet uit een traditionele friteuze. Daar ben ik het helemaal mee eens. En het mandje kan te klein zijn voor een groot huishouden. Dan zou ik zeggen, pak een XL of een dubbele. Bij een te volle mand wordt het eten minder gelijkmatig krokant. Sommige apparaten maken behoorlijk veel geluid. En vloeibaar beslag en gerechten die in water moeten koken zijn minder geschikt. Grote modellen die nemen veel ruimte in op het aanrecht. En de bakresultaten en het energieverbruik verschillen per model. De voordelen van een airfryer. Je hebt weinig of geen olie nodig. Kleine porties zijn vaak heel snel klaar. Het apparaat is veelzijdiger dan een traditionele friteuze. Er ontstaat doorgaans minder frituurlucht dan bij frituur in olie. Bandjes en binnenpannen zijn meestal relatief eenvoudig schoon te maken. Ook dat klopt. En voor kleine hoeveelheden kan een airfryer praktischer zijn dan een grote oven.

We gingen even de country tour op met deze Linda Wanstedt en It's So Easy. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje wat ik de afgelopen week even heb uitgehaald. En het gaat over de politie. Namelijk de politie stopt met het organiseren van bijeenkomsten met een religieus karakter. Voor en met mensen van buiten de politieorganisatie. Dat staat in nieuwe interne afspraken. Politiemensen die mogen nog wel aanwezig zijn bij vieringen van anderen, mits ze daar zelf geen religieuze activiteiten of rituelen uitvoeren. Ook intern blijft het toegestaan om bijeenkomsten met een religieus karakter te houden. Zoals bijvoorbeeld het kerstmis of tijdens de Ramadan onder andere. Korpschef Jannie Knol die wil met de nieuwe afspraken de indruk wegnemen dat de politie een bepaalde geloofsovertuiging heeft. Tegelijk moet de politie van haar wel contact met de gemeenschappen houden.

0: Christ.
1: We gingen zojuist terug naar de eindjaren 90 met formatie Hanson en Where's the Love. En Louise Capel die zojuist, ja, kleine 3 jaar geleden kwam deze uit. En dat heet Wish You the Best.
2: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, een van de leukste opnamen vind ik van Boyzone. Hij werd ook gebruikt in een film van Mr. Bean. Misschien dat ik hem daarom zo leuk vind, dat zou kunnen. A Picture of You. Voor de dinsdag zit het er weer zo'n beetje op, deze muziekservice. Morgenochtend vanaf 10 uur, dan zijn we er weer met een nieuwe frisse lijst. Ik zeg, blijf gezellig luisteren hier naar Radio DL. En maak er een hele mooie, fijne dag van vandaag. Spandau Ballet, daar gaan we onder andere mee uit de jaren 80. En Gold.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemu.nl en start samen.
5: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen.

0: Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: samen.
1: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
0: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 26 september wordt de tweede editie van de Gelderse Dag gevierd. Organisaties door heel Gelderland zetten hun deuren open voor leuke, interessante activiteiten. Geef je op voor het Gelders ontbijt met het Gelders kijkje bij. En laat je verrassen. Kijk voor meer informatie op www.degelderse-dag.nl. Tijdens de Gelderse Dag kun je ook Boerderijmuseum De Neet bezoeken in het Gelderse Aalten. In het Boerderijmuseum van De Neet in Barlo laten we zien hoe de Achterhoekse bevolking jaren terug leefde en werkte. Het museum heeft een unieke verzameling van gebruiksvoorwerpen van vroeger. Denk aan een gezellige boerenkeuken met een gedekte tafel met servies van wel eer. Met een indrukwekkende collectie geëmailleerde potten en pannen, verschillende kleine en grote landbouwwerktuigen, traditionele kledij en linnengoed van 1850 tot 1950. Authentieke kinderwagens en nog veel meer. We vertellen in gepaste kledij met veel enthousiasme over innovatieve gebruiksvoorwerpen die de basis vormen van veel werktuigen die tegenwoordig gebruikt worden. Tot slot bieden we de mogelijkheid om een ritje te maken in een authentieke koets door het prachtige glooiende platteland rondom Barlo. Het programma is van 10 tot 11 een ontbijtje, gevolgd door een kijkje bij De Neet op zaterdag 26 september.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Miljoenen steken in een renovatie, maar geen rekening houden met laag water. Bij het gemaal in Eefde dreigt dat een dure misser te worden. Omdat de pompen te hoog liggen om bij zeer lage waterstanden genoeg water naar het Twentekanaal te pompen. Deze zomer moest het kanaal daardoor voor het eerst volledig worden gesloten voor de scheepvaart. Volgens berekeningen van Rijkswaterstaat kan eenzelfde lage waterstand rond 2050 iedere 2 jaar voorkomen. Het gemaal is 10 jaar geleden voor miljoenen gerenoveerd, maar zou volgens eerder onderzoek eigenlijk volledig vervangen moeten worden. Nieuwe aanpassingen kunnen opnieuw hoge kosten met zich meebrengen. De lage waterstanden worden onder meer veroorzaakt door veranderingen in de rivierbodem en klimaatverandering, waardoor minder smeltwater beschikbaar is. Door de hogere temperaturen verdampt er ook meer rivierwater onderweg. De vaste grenscontrole op de A3 bij Babberich-Elten verdwijnt deze week. De verkeersomleiding via de Duitse controlepost wordt weggehaald, waardoor automobilisten weer rechtstreeks kunnen doorrijden. De Duitse politie blijft wel controleren met mobiele patrouilles die voertuigen gericht uit het verkeer halen en het grensgebied tot 30 kilometer in Duitsland bewaken. De vaste controlepost kan op elk moment terugkeren, afhankelijk van de ontwikkelingen en de dagelijkse beoordeling door de Bundespolizei. De 21-jarige Fien Snelting uit Mechelen heeft de finale van Amphion Open gewonnen en zowel de persprijs als de vakjuryprijs binnengehaald. Met 3 bekende nummers in een achterhoeks jasje en persoonlijke anekdotes wist zij het publiek en de jury te overtuigen. De singer-songwriter was vooraf erg zenuwachtig, maar genoot uiteindelijk volop van haar optreden. De publieksprijs ging naar Zangstudio Achterhoek. Fien droomt ervan om ooit met een eigen show in het Amphion Theater te staan en zegt door de overwinning extra gemotiveerd te zijn om die ambitie waar te maken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het nieuwe seizoen van Theater De Storm in Winterswijk gaat van start. Op donderdag 1 oktober gaat het doek weer op tijdens een feestelijke kick-off met bezoekers, vrienden, stormgenoten, stormmakers en andere genodigden. Bezoekers krijgen die avond niet alleen een vooruitblik op het nieuwe programma, maar worden ook bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de duurzame renovatie van het theater. De afgelopen zomer zijn er belangrijke stappen gezet in de renovatie van Theater De Storm. Tijdens de kick-off neemt directeur Luc van Geffen het publiek mee in de ontwikkelingen en plannen voor de komende periode. Daarmee vormt de avond niet alleen de start van een nieuw theaterseizoen, maar ook een moment om samen stil te staan bij de toekomst van Theater De Storm. Tijdens de avond staat uiteraard ook het nieuwe theaterprogramma centraal. Bezoekers krijgen van een aantal voorstellingen alvast een kort voorproefje. Zo krijgen zij een eerste indruk van wat er de komende maanden in Theater De Storm te beleven is. Welke artiesten precies op het podium verschijnen, blijft nog even een verrassing. Met de kick-off luidt Theater De Storm samen met het publiek een nieuw seizoen in. Een seizoen waarin ontmoeting, bijzondere verhalen en samen genieten van theater opnieuw centraal staan. De entree voor de kick-off bedraagt €10 en dit is inclusief een feestelijk drankje na afloop. Vrienden van het theater reserveren voor €5 een plekje in de zaal. Tickets zijn te bestellen via de website van Theater De Storm. De avond begint om 7:15.
0: Radio Ideaal.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Schat, de oprit is echt bult en gat.
5: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
4: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Chalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd, ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij 1 graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
10: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Euglink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
11: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Euglink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
10: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Euglink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
12: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
13: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 11 oktober is iedereen welkom op het lunchconcert van het Negerhuis om 11 uur in het Kelruus in Kilder aan de Zuiderstraat 12 met als thema Reis om de wereld. Het Negerhuis neemt u mee langs de diverse continenten van de wereld met hun liederen. Koor het Negerhuis uit Braamt bestaat al ruim 33 jaar. Het unieke van het Negerhuis is dat het een vijfkoppig combo is: gitaar, drums, klarinet, dwarsfluit en keyboard. Heel blij zijn ze met de twee gastmuzikanten die dit concert mede begeleiden. Al vele jaren is Rob Baas de trouwe enthousiaste dirigent en brengt hij met het koor een zeer divers repertoire. Nederlands, Engels, Afrikaans, Achterhoeks, pop, licht klassiek, a cappella, te verschillend om het allemaal te benoemen. Het Negerhuis hoopt u te begroeten op 11 oktober. Voor koffie, thee en een broodje wordt gezorgd. De entree is gratis, maar een vrije gift is welkom.
0: Radio Ideaal.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
2: Verheij uit Toldijk laten komen.
1: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
2: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
1: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
2: Mooi,

0: ook. Verhey Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 11 oktober is iedereen welkom op het lunchconcert van het Negenguluut om 11 uur in het Kelderhuis in Kilder aan de Zuiderstraat 12 met als thema Reis om de wereld. Het Negenguluut neemt u mee langs de diverse continenten van de wereld met hun liederen. Koor het Negenguluut uit Braamt bestaat al ruim 33 jaar. Het unieke van het Negenguluut is dat het een vijfkoppig combo is: gitaar, drums, klarinet, dwarsfluit en keyboard. Heel blij zijn ze met de twee gastmuzikanten die dit concert mede begeleiden. Al vele jaren is Rob Baas de trouwe enthousiaste dirigent en brengt hij met het koor een zeer divers repertoire. Nederlands, Engels, Afrikaans, Achterhoeks, pop, licht klassiek, a cappella, te verschillend om het allemaal te benoemen. Het Negenguluut hoopt u te begroeten op 11 oktober. Voor koffie, thee en een broodje wordt gezorgd. De entree is gratis, maar een vrije gift is welkom.
0: Radio Ideaal

0: feel good.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Ik ben Nicole Vlonden. Crisis bij de Graafschap, die na een tegenvallende start onderaan in het betaald voetbal staat. Ook met 5 miljoen euro aan transferinkomsten werd de selectie amper versterkt en bleef de ploeg door blessures en een smalle selectie kwetsbaar. Trainer Thomas Duivenvoorde kreeg zijn gewenste speeltijd niet van de grond en heeft zijn tactiek aangepast. Een ontslag van de trainer zal ook het beleid van technisch directeur Barry Powell en algemeen directeur Marco Bogers ter discussie stellen, omdat de trainer juist met een langetermijnsplan is aangesteld. De club zal waarschijnlijk in de winterstop ervaren spelers moeten krijgen om nog kans te maken op de play-offs. Maar de tegenvallende prestaties maken het moeilijker om geschikte spelers te overtuigen. Ondertussen

0: neemt de druk op de trainer toe, onder meer door besloten trainingen en zijn zichtbare behoefte aan controle. De komende wedstrijden zijn daarom belangrijk om de negatieve reeks te doorbreken. Duitsland wil de energiebelasting op brandstof opnieuw met 17 cent per liter verlagen, waardoor tanken over de grens voor veel Achterhoekers mogelijk weer goedkoper wordt. De maatregel moet uiterlijk 1 oktober ingaan en geldt voorlopig tot het einde van het jaar, maar moet nog door de Bondsdag worden goedgekeurd. Daarnaast wil de Duitse regering vanaf 2027 een maximumprijs voor brandstof invoeren en oliebedrijven laten bijdragen via een belasting op overwinsten. Met het steunpakket van 3,75 miljard euro wil Duitsland burgers en bedrijven compenseren voor de sterk gestegen brandstofprijzen. De Liemerse Sportprijs 2026 gaat van start met de mogelijkheid om sporthelden te nomineren. Het is de 8e editie van het evenement dat sporters uit Duiven, Westervoort en Zevenaar eert voor bijzondere prestaties. Er zijn prijzen in verschillende categorieën, waaronder sportman, sportvrouw, sportploeg, coach, talent en aangepaste sporter. Nomineren kan tot met 19 oktober. Daarna worden per categorie 3 kandidaten geselecteerd. Het publiek en de jury bepalen samen de winnaars die op 10 december tijdens een feestelijke avond in Duiven bekend worden gemaakt. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens 5 minuten oponthoud. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde en Vaassen 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ja.

0: Buurman.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 11 oktober een paddenstoelenwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. Wandelaars worden meegenomen op een boeiende reis door het Rijk van Zwammen en Schimmels op landgoed Verwolde. De wandeling start om 2:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname bedraagt €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: neem een klein spiegeltje mee. Radio.

0: alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
9: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
11: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brams Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar

0: ergens nog bovenaan staat.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securitech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securitech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securitech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securitechnederland.nl.
3: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
5: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.
4: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securitech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securitechnederland.nl.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
7: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 27 september houdt Kwekerij Bandus de halfjaarlijkse liefhebbersplantenruilbeurs. Hier komen de echte plantenliefhebbers die met zorg en passie nieuwe planten kweken uit zaad en stek. Alles is welkom, van tuinplant, vijverplant, kamerplant, zaailingen voor groenten tot kamerplanten. Hierbij mag er natuurlijk uitgebreid gepraat worden over hoe je dit plantje moet verzorgen en waar ze moeten staan. Dit alles gebeurt met gesloten beurs. Alle planten moeten in een pot of kartonnen doos meegenomen worden. De kwekerij ruilt zoveel mogelijk planten één op één, zodat er ruimte is voor iedereen om nieuwe aanwinsten te bemachtigen. De ruilbeurs wordt gehouden tijdens de pompoendagen van de kwekerij en duurt van 11 tot 12:30 zondag 27 september.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In Doesburg is vanmiddag een persoon uit het water gehaald nadat die door nog onbekende oorzaken in het water was beland. Hulpdiensten kwamen kort na 2 uur in actie bij de Alexander van Hulbrug aan de Ellekomse dijk. Volgens een omstander haalden hulpverleners de persoon uit het water en droegen die daarna over aan de ambulancedienst. Hoe het nu met de persoon gaat is niet bekend. De gemeenteraad van Berkeland beslist vanavond, geheim en op een persoonlijke titel, over de benoeming van Erwin Versteeg als nieuwe wethouder namens Samen voor Berkeland. Als opvolger van Ton Koenderink, die na 5 dagen opstapte. Versteeg is op dit moment raadslid in Enschede en heeft geen bestuurlijke ervaring. Zijn politieke verleden en eerdere geschreven columns zorgen voor discussie. De raad heeft inmiddels een screening van hem ontvangen. De stemming ligt nog niet vast. Het CDA lijkt tegen te stemmen en ook binnen pro is weerstand. Bij voldoende tegenstemmen gaat de benoeming niet door. Als Erwin Versteeg wordt afgewezen, zijn er 2 mogelijke scenario's. Samen voor Berkeland zoekt opnieuw een wethouder, of de andere partijen gaan verder met 4 wethouders, waarbij de portefeuille van Samen voor Berkeland over de andere wethouders wordt verdeeld. Gisteravond brak er een grote brand uit bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo. Een afvalberg van ongeveer 20 bij 30 meter, die vooral bestond uit snoeiafval en hout, stond in brand. Meerdere brandweerkorpsen uit Nederland en Duitsland werden ingezet. Door de grote hoeveelheid rook kregen buurtbewoners het advies ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. De situatie was rond 1 uur onder controle, maar de brandweer is nog wel de hele nacht bezig geweest met nablussen. Opvallend is dat de betrokken afvalverwerkercomplex in november 2025 door de gemeente Aalten was gesloten door meerdere overtredingen van milieuregels, waaronder het illegaal aannemen en verwerken van afval. Of er een verband is tussen die eerdere sluiting en de brand is niet bekend. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk in Gelderland. Er staan veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 15 kilometer met een kwartier vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort Vathorst 10 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En er staat 10 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen?

0: verpatst? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
1: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang in Gelderland. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. In totaal zo'n 100 kilometer. Maar zoals gezegd, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest zo'n 19 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En ook een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 4 oktober organiseert Landelijke Rijvereniging in Ponyclub Ruurlo de Hap- en Staprit. Een prachtige buitenrit met onderweg een aantal lekkernijen. De Hap- en Staprit van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo is dit jaar op zondag 4 oktober. Deze buitenrit voert door het prachtige coulissenlandschap van Ruurlo en omstreken. Onderweg zijn er stops met lekkere hapjes voor ruiter en paard. Er kan een korte 13 kilometer of lange route 17 kilometer worden gekozen. De kosten zijn €15 per persoon en starten kan tussen 10 en 11 uur op het Windmullenveld Rommelerdijk 4 te Ruurlo.
0: Radio

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang in Gelderland. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. In totaal zo'n 100 kilometer. Maar zoals gezegd, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest zo'n 19 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En ook een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Voorprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september. De dag van de Nederlandstalige muziek.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Voorprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Voorprijs.nl. Duid maar weg.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt,

0: Wellicht meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in Gelderland nog altijd in volle gang met 125 kilometer file in totaal. Veel files zijn dagelijks en hebben hooguit zo'n 10 minuten oponthoud. En er zijn zoals gebruikelijk altijd een paar uitzonderingen. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus knoop het Oude Rijn en Beest staat 13 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er ook een kwartier langer over. Hetzelfde geldt voor de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef staat 2 kilometer. Maar de vertraging is wel ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
5: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws. Het weerbericht met onze eigen weerman Gerrit Vossers en agendaberichten. En vanavond gaan we kennis maken met het 50PLUS ontmoetingspunt. En dat doen we met Helga Smits en Betty Weerdenstein. Zijn straks hier. En aanstaande zaterdag is er een uitvaartbeurs in de Lambertikerk hier in Zelhem. En van Patricia Kaatman hoor je straks wat je daar allemaal kunt verwachten. Goedenavond, welkom bij de uitzending van 22 september. Medewerkers vanavond zijn Frank en Yvonne. En de eerste plaat die je gaat horen, dat is er eentje van Fool's Garden en die heet Lemon Tree.
0: Achterhoek Totaal.

0: Tree. De Lemon Tree hoorde je van Fool's Garden. Het 50PLUS ontmoetingspunt in het Breewinkel is de plek waar mensen van 50PLUS elkaar kunnen ontmoeten. Maar niet alleen dat, er is nog veel meer te doen. En daarom zijn hier Helga Smits en Betty Weerdestein van het 50PLUS ontmoetingspunt. Goedenavond dames, welkom bij ons.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, wat is het 50PLUS ontmoetingspunt behalve een ontmoetingsplaats, Helga?
1: Het 50PLUS ontmoetingspunt is een plek waar de 50PLUS'ers terecht kunnen voor leuke activiteiten. Of beweegactiviteiten zitten daar onder andere bij. En op het moment dat je gewoon even een praatje wil maken, kun je ook bij ons binnenlopen.
0: Ja, bestaat het al lang?
1: Wij bestaan nu 15 jaar. Ja. We zijn 15 jaar geleden begonnen in het Breewinkel, het oude schoolgebouw tegenover de molen. En het loopt nog steeds heel goed en het is heel gezellig bij ons.
0: Ja, en hoe is het destijds opgezet? Met wat voor doel?
2: Het doel was om mensen een ontmoetingsplek te bieden waar activiteiten kunnen plaatsvinden, waar mensen elkaar dus ontmoeten, waar ze dingen samen kunnen doen. En het idee was een beetje om eenzaamheid te voorkomen bij mensen. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om eenzaamheid. Want wij merken dat onze doelgroep bestaat echt uit ouderen. Want wij heten 50PLUS en er zijn natuurlijk wel 50PLUS'ers. Maar we hebben heel veel 70 en 80PLUS'ers die ons bezoeken. En dat zijn toch mensen waar het netwerk van wegvalt. Het begint vaak al met de werkomgeving die wegvalt. En mensen gaan met pensioen, hebben tijd over, willen op een andere manier toch nog zinvol bezig zijn. Het gaat ook om mensen waar vrienden, familie van wegvallen door overlijden, door ziekte. En het idee was ook van, ja, je wilt niet dat mensen thuis gaan zitten en eenzaam zijn. Mm-hmm. Dus je wilt mensen een plek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten, maar ook waar je bezig kunt zijn. En bezig zijn bevordert vaak ook gesprekken. Want als je bij elkaar gaat zitten, wordt het zo gedwongen. Hè, van, ja, wie moet wat vertellen? Het zijn vreemde mensen, wat zeg je dan? Maar als je bezig bent, dan komt zo'n gesprek vanzelf op gang.
0: Ja, er is dus blijkbaar wel behoefte aan ook, hè?
2: Ja. Ja, wij merken echt dat we krijgen doorlopend ook nog wel nieuwe mensen. Maar we hebben ook een hele trouwe groep. We hebben mensen die al vanaf het begin bij zijn. Ja. Die dus altijd weer terugkomen.
0: Ja. Ja. En is het voor mensen uit Doetinchem of voor de hele omgeving?
2: De opzet was voor mensen uit Doetinchem. En Doetinchem is natuurlijk het centrale punt. Dat blijft dan ook zo. Maar wij merken dat er ook wel mensen van buiten Doetinchem komen. En dan moet je echt denken aan de dorpen eromheen, dus Weel, Gaanderen, maar ook Zelhem wel. Ja. Maar zoals zondagmiddag hebben we een activiteit en dan komen mensen bijvoorbeeld ook uit Giesbeek en Winterswijk hebben we ook mensen. Dus ja, als je dan één keer bekend bent en mensen weten dat je iets doet wat zij leuk vinden, wat bij hun past, dan komen ze terug.
0: Ja, iedereen is gewoon welkom, toch?
2: Iedereen is welkom.
0: Ja, ja. Wat voor activiteiten hebben jullie zoal, Helga?
1: Nou, we hebben eigenlijk 5 dagen in de week activiteiten. En dat is het sjoelen, handwerken. Maar we hebben ook activiteiten als Franse conversatie, Spaanse conversatie. En dat is vooral dan ook mensen die misschien vroeger in Spanje hebben gewoond. Of een beetje Spaans of Frans kennen doordat ze op vakantie gaan. En dat bij willen houden. En wij geven ook bijvoorbeeld kunstgeschiedenis. Dan komt Iris Maaldering, die komt hier ook uit Zelhem. Die geeft dan bij ons cursus en bespreekt ze nu 3 tentoonstellingen.

0: de conversaties Frans en Spaans. Dat zijn dan mensen die zeggen van, goh, dat zou misschien ook wel leuk zijn, want ik weet dat anderen daar ook wel behoefte aan hebben. Zou dat mogelijk zijn?
1: Ja.
0: Dus wij zeggen ook altijd van, heb je een leuke hobby? Of denk je dat je een leuke activiteit kunt organiseren?
1: Ja.
0: Kom langs, kijken we wat mogelijk is.
1: Of een leuk idee hebben of zo. Dat kan altijd.
0: Alles kan.
1: Ja. Jullie zitten in Breivink. Zijn jullie elke dag open?
2: Ja. Ja en nee. Ja, behalve de zaterdag.
1: Ja.
2: De zaterdag is echt een dag, dan zijn we eigenlijk altijd gesloten.
1: Ja.
2: Maar verder alle dagen, ja.
1: Dan kan iedereen gewoon bij jullie terecht. Kunnen ze gewoon dan naar binnen lopen of zo?
2: Maandag tot en met vrijdag kan iedereen gewoon binnenlopen. Dan is de koffietafel staat er en dan zijn de activiteiten. En op zondag zijn we de middag geopend van 1 tot half 5. En dan hebben we altijd een optreden, live optreden van muziek. Vier keer per jaar hebben we een filmmiddag op de zondag. Verder is het altijd live muziek. Want we merken dat er een hele grote groep is die graag danst.
1: Ja.
2: En dan de oude dansles, zoals wij ze vroeger op dansschool, op dansles leren.
1: Ja, ja.
2: En dat wordt bijna niet meer gedaan in de Achterhoek. In Nederland weet ik zo niet, maar in de Achterhoek bijna niet meer. En mensen willen dat graag doen. Dus we hebben echt een hele vaste groep die op zondagmiddag komt dansen.
1: Bij jullie kan dat dus wel.
2: Ja.
1: Ja. Ja. En als mensen komen, zijn er nog kosten aan verbonden of zo? Of
2: ja, wij proberen heel laagdrempelig te zijn. En wij vragen voor alle activiteiten door de week €2. En dat is dan inclusief een kopje koffie of thee. En zondagmiddag is het €2,50 voor het optreden.
1: Ja, nou dat is te doen, hè?
2: Dat is te doen,
1: ja. Nou is het vanaf 24 september de week van de eenzaamheid. Gaan jullie daar nog iets aan doen, Helga?
0: Ja, daar hebben we ook nog speciaal wat voor georganiseerd. Maar aanstaande donderdag hebben wij een lunch. We hebben elke laatste donderdag van de maand lunchje mee, noemen wij dat. Dan koken we verse soep en dan kunnen mensen aansluiten. En nu aankomende donderdag is toevallig ook de laatste donderdag van de maand. En hebben we hem wat verder uitgebreid. En dan maken wij een lunch voor 50 personen.
1: Ja, en dan kan iedereen gewoon aanschuiven?
0: Ja, helaas niet meer. Je moest er wel voor opgeven, want ja.
1: Het was populair.
0: Ja, daarom. Anders is het zo teleurstellend dat ze ineens 100 man voor de deur staan.
1: Ja, maar goed, jullie organiseren in ieder geval wel het een en ander vanwege de Week van de Eenzaamheid.
0: Ja.
1: Nou, iedereen die kan toe heen naar Breivink. Hebben jullie nog een website waar het een en ander op te vinden is?
0: Ja, wij hebben een website. Dat is www.seniorenontmoetingspunt.nl. Maar als je via de zoekmachine zoekt, 50PLUS ontmoetingspunt, kom je er ook.
1: Ja, dat is makkelijk te vinden natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, nou goed, iedereen vanaf 50PLUS is gewoon welkom bij jullie. En kan
2: zeker
1: gewoon meedoen aan activiteiten. En, of gewoon langskomen voor een kopje koffie.
2: Ja.
1: Elke dag, behalve zaterdag.
0: Behalve zaterdag.
2: Zeker. Ja.
1: Goed, Helga en Betty, ik dank jullie voor de komst hier naartoe. En ik wens jullie heel veel succes met het ontmoetingspunt.
2: Ja. Dank je wel.
0: Dank je wel.
3: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In Doesburg is vanmiddag een persoon uit het water gehaald nadat die door nog onbekende oorzaken in het water was beland. Hulpdiensten kwamen kort na 2 uur in actie bij de Alexander van Hulbrug aan de Ellekomse dijk. Volgens een omstander haalden hulpverleners de persoon uit het water en droegen die daarna over aan de ambulancedienst. Hoe het nu met de persoon gaat is niet bekend. De gemeenteraad van Berkeland beslist vanavond, geheim en op een persoonlijke titel, over de benoeming van Erwin Versteeg als nieuwe wethouder namens Samen voor Berkeland. Als opvolger van Ton Koenderink, die na 5 dagen opstapte. Versteeg is op dit moment raadslid in Enschede en heeft geen bestuurlijke ervaring. Zijn politieke verleden en eerdere geschreven columns zorgen voor discussie. De raad heeft inmiddels een screening van hem ontvangen. De stemming ligt nog niet vast. Het CDA lijkt tegen te stemmen en ook binnen pro is weerstand. Bij voldoende tegenstemmen gaat de benoeming niet door. Als Erwin Versteeg wordt afgewezen, zijn er 2 mogelijke scenario's. Samen voor Berkeland zoekt opnieuw een wethouder, of de andere partijen gaan verder met 4 wethouders, waarbij de portefeuille van Samen voor Berkeland over de andere wethouders wordt verdeeld. Gisteravond brak er een grote brand uit bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo. Een afvalberg van ongeveer 20 bij 30 meter, die vooral bestond uit snoeiafval en hout, stond in brand. Meerdere brandweerkorpsen uit Nederland en Duitsland werden ingezet. Door de grote hoeveelheid rook kregen buurtbewoners het advies ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. De situatie was rond 1 uur onder controle, maar de brandweer is nog wel de hele nacht bezig geweest met nablussen. Opvallend is dat de betrokken afvalverwerkercomplex in november 2025 door de gemeente Aalten was gesloten door meerdere overtredingen van milieuregels, waaronder het illegaal aannemen en verwerken van afval. Of er een verband is tussen die eerdere sluiting en de brand is niet bekend. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag was het een dag met veel bewolking. Al kwam in de ochtend de zon nog af en toe door. In de middag had de bewolking helemaal de overhand. Het was een rustige dag. Er stond een zwakke wind.

0: En de temperatuur die kwam nog uit op 19 graden. Vanavond en komende nacht hebben we ook met veel bewolking te maken. Later zijn er ook wat opklaringen. Koelt dan af naar 13 tot 14 graden. En morgen dan hebben we in de ochtend geleidelijk aan steeds meer zon. In de middag is de zon er eerst ook bij, maar later neemt de bewolking weer toe. Maar dankzij de zon zal het toch nog 21 graden kunnen worden. Woensdag in de namiddag en avond moeten we rekening houden met wat neerslag. Het zal niet veel zijn. De meeste neerslag trekt over het noorden van het land. Maar er trekt een zwakke storing over. En die brengt dan een klein beetje regen tussen 0 en de 2 mm. Verder hebben we in de nacht na de donderdag dan temperaturen die dalen naar een graad of 13, 14. En vanaf donderdag hebben we toch wel redelijke vooruitzichten. Donderdag komt de zon er weer wat meer bij. En in de middag kan de temperatuur dan weer oplopen naar 20 tot 21 graden. Vrijdag in het weekend dan wordt het nog wat warmer. De zon, de wind die gaat wat om naar meer zuid tot zuidoost en later weer zuidwesten richtingen. De temperaturen liggen overdag in het weekend tussen de 21 en 23 graden. En verder blijft het ook droog. Na het weekend dan wordt de kans op een bui weer wat groter.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.

0: Jeugdzorg Kremer een uitvaartbeurs in Zelhem. En we gaan erover praten met Patricia Kaatman, die is hier te gast. Goedenavond Patricia, welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, waarom een uitvaartbeurs? Dat klinkt een beetje zwaarmoedig, maar dat is het eigenlijk niet, hè, in dit geval.
1: Nee, misschien is een uitvaart niet het eerste waar je aan denkt. Maar juist daarom kan het goed zijn om er eens bij stil te staan. Want uiteindelijk krijgen we allemaal een keer mee te maken. En bij Uitvaartzorg Kremer Zelhem willen we dit onderwerp juist bespreekbaar maken. Deze dag is eigenlijk bedoeld zodat mensen kunnen binnenlopen, rondkijken. Hè, ineens kunnen ontdekken wat er allemaal mogelijk is.
0: Ja, want het is veel meer mogelijk dan je denkt eigenlijk. Hè?
1: Ja, het is veel meer mogelijk. En een uitvaart dat kan juist klein en intiem zijn. Hè, maar het is juist belangrijk dat het passend is bij de persoon. Dus hoe iemand was. En de een, ja, die leeft heel ingetogen. En de ander zegt van, ik wil een mooie grote uitvaart. En eigenlijk is er voor iedereen iets mogelijk.
0: Ja, en dat is ook allemaal te bespreken. Hè?
1: Allemaal te bespreken.
0: Ja, niet dat mensen denken van, nou, het kan allemaal niet. Er is heel veel te bespreken.
1: Ja, er is steeds meer mogelijk. Ja.
0: Ja. Wat kunnen mensen zaterdag verwachten op de uitvaartbeurs?
1: Er zullen verschillende standhouders zijn. Verschillende deelnemers. Mensen zullen meteen, het is eigenlijk in en rondom de Lambertikerk hier in Zelhem. Hè? Ja. Het leerhuis hebben we er ook bij betrokken. Als mensen aankomen zullen ze zien dat er buiten al verschillende vervoerders zullen zijn. Maar ook bijvoorbeeld een wensambulance zal aanwezig zijn. Om te kijken, hè? Om de mensen te kunnen laten zien van wat is mogelijk. Een rouwmotor is er, een uitvaartbus is er. Nou, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Binnen in de kerk zullen ook verschillende mensen aanwezig zijn. De notaris die zal daar zijn om vragen van mensen te beantwoorden. We hebben ook een zanger en een zangeres.
0: Ja. En wie zijn
1: een
0: dat?
1: Een fotograaf, Marieze den Bakker en Willem Janssen.
0: En die gaan wat zingen, neem ik aan?
1: Zij gaan wat zingen.
0: Ja, en dat kan ook bij een uitvaart
1: dat
0: natuurlijk zijn.
1: Dat kan ook bij een uitvaart, ja. Ja.
0: Misschien wat voorbeelden daarvan, wat mensen kunnen doen eigenlijk.
1: Ja.
0: En verder nog?
1: Verder wordt de aandacht geschonken aan wat kun je doen bijvoorbeeld met de as van nabestaanden. Bloemen, hè, beide bloemisten uit het dorp zullen ook aanwezig zijn. Daarnaast zal ook Miranda Steentjes aanwezig zijn. Dat is ook een bloemist die ook mooie bloemstukken maakt. Ik kan het bijna niet opnoemen, heel veel. Ja,
0: eigenlijk van alles wat er met een uitvaart te maken kan hebben.
1: Is er
0: bijvoorbeeld ook iemand van het hospice?
1: Van het hospice zelf niet, maar wel van de vrijwillige palliatieve zorg Zelhem Halle. Zij werken natuurlijk ook nauw samen. Ja. Dus ook zij zullen er zijn om daar vragen te beantwoorden. Ja,
0: ja, het is heel laagdrempelig. Hè? Is
1: heel laagdrempelig, ja.
0: Ja, en ja. Voor wie is het eigenlijk bedoeld? Eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is?
1: Voor iedereen, jong en oud. Iedereen kan komen binnenlopen, rondkijken en ontdekken.
0: Ja, en er kunnen ook vragen gesteld worden, neem ik aan.
1: Er kunnen vragen gesteld worden. Ja. Wij zijn daar met verschillende uitvaartbegeleiders. En natuurlijk, nou, wat ik net zei, hè, notaris die kan vragen beantwoorden van mensen. Er zullen veel mensen aanwezig zijn.
0: Ja, en ik neem aan dat er ook wel de nodige informatie te vinden is, hè, die mensen mee kunnen nemen.
1: Ja, ook dat. Ja, ja, ja. Ja.
0: En mensen kunnen zich misschien laten inspireren door het een of het ander. Wat ze horen en zien.
1: Ja, ze kunnen echt allerlei voorbeelden zien. Er is bijvoorbeeld ook iemand die van kleding van overledenen tassen of knuffels maakt. Zoveel verschillende mogelijkheden zijn er.
0: Ja. Zijn er misschien nog standhouders bij die je misschien niet zou verwachten? Toen werd het even stil. Ja, je vertelde net over kleding van overleden die gebruikt kunnen worden. Maar misschien nog iets
1: snel
0: anders.
1: Verteld, de sieraden wat ik net vertelde. Ja. Hart van Berkeland, het crematorium in Haarlo zal ook aanwezig zijn.
0: Ja.
1: Dus die zullen daar ook het een en ander laten zien.
0: Ja. En wordt er ook aandacht?

0: aandacht besteed aan kinderen?
1: Aan kinderuitvaarten ook.
0: Ja. En kunnen kinderen ook meekomen zaterdag?
1: Zeker.
0: Of is dat niet?
1: Iedereen is welkom. Het is echt absoluut niet de bedoeling dat mensen daar met een strak gezicht gaan binnenkomen. Nee, het is echt heel laagdrempelig.
0: Ja, het is voor kinderen misschien ook wel interessant om dat mee te krijgen allemaal.
1: Ja, en zeker goed om de dood bespreekbaar te maken. Hè?
0: Ja. Ja. Dat is misschien een van de doelen hiervan?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Zeker.
0: Ja. Aanstaande zaterdag is het van hoe laat tot hoe laat?
1: Van 10 tot 4.
0: Ja. En zijn er nog kosten aan verbonden?
1: Er zijn geen kosten aan verbonden. De entree is gratis.
0: Ja. Iedereen kan gewoon binnenlopen die geïnteresseerd is. Ja.
1: Iedereen is van harte welkom.
0: Ja. En je wilde nog iets vertellen?
1: Nee, ik heb denk ik het meeste verteld. Heb jij verder nog vragen voor mij?
0: Nee, we hebben alles besproken, wat je al zei.
1: Ja.
0: Iedereen kan zaterdag naar de Lambertikerk komen om 10 uur tot 4 uur. Iedereen is welkom om zich te laten inspireren bij de uitvaartbeurs.
1: Ja.
0: Goed, Patricia, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En veel succes zaterdag.
1: Wij zien iedereen graag. Dank u wel.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Atletiekvereniging AV Hanzesport in Zutphen organiseert de komende periode een gratis Cooper-test en start met de nieuwe hardloopcursus voor beginners op de gerenoveerde atletiekbaan. Op zaterdagochtend 26 september staat er een Cooper-test op het programma. Tijdens deze test rennen deelnemers in 12 minuten een zo groot mogelijke afstand. Deelname is gratis voor zowel leden als niet-leden. De aanvang is 11 uur en inschrijven ter plaatse kan vanaf 10 uur. Op maandag 28 september start de 6-weekse cursus beginnen met hardlopen van 0 tot 3 kilometer. De cursus bestaat uit 6 sessies op de maandagavond en wordt afgesloten met een testloop. Inschrijven vooraf kan via de website hardlopen.nl.

Help van de Beatles, zoals dat kan niet missen. En daarmee besluiten wij deze uitzending van Achterhoek Totaal van dinsdag 22 september. We hebben kennis gemaakt met het 50-punt ontmoetingspunt. Helga Smits en Betty Weerdestein die waren hier en die hebben verteld over wat het ontmoetingspunt allemaal is en doet. En aanstaande zaterdag is er een uitvaartbeurs in de Lambertikerk in Zelhem. En Patricia Kaatman die heeft verteld wat je daar allemaal kunt verwachten. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat iedereen dat weet? Dan kun je dat aan ons laten weten via de redactiemail redactie@radioideaal.nl. Daar mag je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Zometeen na 7 uur dan kun je weer op avontuur gaan met Frank tijdens het programma Avontuur. En daarna is Ronald er ook nog met de muziekparade. Dus blijf gewoon luisteren naar Radio Ideaal. En onze website radioideaal.nl die is dag en nacht paraat en kun je altijd terecht. Het programma werd vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. Wij danken je voor het luisteren. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
7: Hij zegt het zijn zo processen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
6: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
8: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeepaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
6: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files meer in Gelderland, maar wel een wegafsluiting. De N310 Arnhem-Elburg die is in beide richtingen dicht tussen Nunspeet en Elburg. Dit komt door een ongeluk. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dag, buurvrouw.
11: Hey, buurman.
10: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
11: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
12: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Frank Rutte.
1: Artiesten met een identiteitscrisis. Albert Hammond met I'm a Train en Simon Garfunkel, de hoor je zojuist met I'm a Rock. Uit 1965 en Albert Hammond die kwam uit 1974. Ik hoop dat ze die crisis voorbij zijn. Maar goed, goedavond. Het is dinsdag 22 september, de laatste dag van de zomer. Want morgen begint de herfst. En het positieve daarvan is... het duurt maar 3 maanden. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Welkom, dit is Avonduur. Elke dinsdagavond tussen 7 en 8 uur hier op Radio Ideaal. Met zoals gebruikelijk rond de klok van 7:30 de album van de week.

En de rest van het uur, dat vul ik gewoon aan met de allerfijnste muziek. Zometeen hoor je Lange Frans samen met Jeroen van der Boom met Een Nieuwe Dag bij SSD Quasar. Plug it in and turn me on.

Ja, een nieuwe dag. Een plaat dat je eigenlijk 's morgens vroeg moet draaien. Lange Frans was dat met Jeroen van den Boom. En dat schoot me even te binnen, want Jochem Meijer die heeft in een van zijn shows nog een hele mooie parodie over Lange Frans gemaakt. Dus mocht je nog eens een keer in de gelegenheid zijn, zoek hem rustig op. Dit is The Beat, hier op Radio Dial. Het programma Avontuur met Can't Get Used to Losing You.

Echte muziek die bij de band past. Echte beatmuziek. Dus The Beat Can't Get Used to Losing You. Ik heb zometeen de nieuwe plaat van de Boetners voor je. Kerstvers. Maar hier zit Sam Fender met Thailand.

0: De nieuwe plaat van de Boetners. En het heet Stappen.
1: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
0: Ja, de album van de week. In de late jaren 70 maakten de Moody Blues, daar heb ik het over, een opvallende terugkeer met hun album Octave. Octave misschien. Na een stilte van 6 jaar kwamen de 5 heren weer samen in de studio, maar die reunie verliep niet zonder spanningen. De keyboardspeler en oprichter Mike Pinder besloot tijdens de opnames dat dit zijn laatste bijdrage zou zijn aan de band. En ook voor producer Tony Clark, die jarenlang het geluid van de Moody Blues had vormgegeven, werd Octave het eindpunt van een lange samenwerking. En toch hoor je op dit album een band die opnieuw haar balans zoekt tussen zachte melodieën

warme harmonieën en een modernere sound. Een prachtig voorbeeld daarvan is het nummer Had to Fall in Love, een intieme, bijna fluisterende compositie van Justin Hayward. Het is een song die de kwetsbare kant van de band laat horen, precies in de periode waarin alles om hen heen veranderde. En om dat gevoel door te trekken, draai ik daarna een van de mooiste tracks van het album. En dat nummer heet Driftwood. Een dromige, elegante ballad die laat horen dat de Moody Blues, ondanks alle interne wisselingen, nog altijd meesterlijk zijn in het bouwen van sfeer. Het is een perfecte aanvulling op Had to Fall in Love, twee nummers die samen de ziel van Octave blootleggen. Dit is Had to Fall in Love.

afkomstige van het album Octave, 1978 van de Moody Blues. Hoorde je Driftwood en daarvoor je Head to Fall in Love. Uit 1978 dus. En het volgende nummer, dat is van dit jaar. Dit zijn de Moreland Boys. Gewoon uit Nederland, samen met Barry Hay. Dit is Don't Be Silly.

Ja, zo heet die plaat dus ook. Make You a Believer van Seth Jordan. Tijd voor een lekkere gouden ouwe. Smartlap. En welke kun je dan beter draaien dan deze van André Hazes? Dit is Bloed, Zweet

verhalen over de traffic jam. Dus het is niet echt de filmers. Ze zijn niet echt van de laatste tijd dus. Dat was Sela. Ja, en dan zit deze editie vanavond nu er alweer bijna op. Ronald zit al helemaal klaar voor zijn muziekparade. Ik ben er volgende week weer en ik heb er nog eentje. En deze is van Bootsman. En het heet Georgia Moon. Ik wens je nog een fijne avond en tot de volgende keer. Hoi.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
3: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
4: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
3: Ja.
4: En, werkt het?
3: De koeien zijn tevreden.
4: En jij?
3: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
5: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
6: Of dame?
5: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
2: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?

0: Maak je klaar om lekker mee te zingen op zaterdag 26 september. Radio Ideaal draait van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds de mooiste Nederlandstalige muziek. Warm je stembanden vast op. Voel de sfeer en laat de gezelligheid door je radio knallen. Mis het niet. Zaterdag 26 september, de dag van de Nederlandstalige muziek.
1: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
4: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
3: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

De mannen van Bluff aan het begin van deze aflevering Muziekparade. Goedenavond overigens, deze 22e september. En we zijn bij je tot 10 uur deze avond. Nou, we starten een heleboel jingles in, maar dat is allemaal niet de bedoeling eigenlijk. We gaan eens even kijken of onze platen die we eigenlijk willen starten, of die het wel gaat doen. Jawel, we gaan terug naar de jaren 80. Grand Funk Railroad. Hier is Some Kind of Wonderful. I don't

samen met Monique Smit. Nieuwe single die heet Beter Af Alleen. Een mooi werk draaiden we daar nog voor. En uit de jaren 70, Grand Funk Roll Rail. Road Rail, zo moet ik het zeggen. Some Kind of Wonderful kwam voorbij hier in de muziekberaden. En nu weer muziek van eigen bodem. Hier is onze eigen Anouk.

wij hebben ze hier niet. DJ's die ook nog zingen. We hebben Edwin Evers. Zijn nieuwe single heet Vaste Grond. Hij gaat terug naar de jaren 60 met de Beach Boys.

Onze eigen Nico Haak. En niet alleen honky-tonky pianissi, maar ook wel serieuze muziek. Je hoorde Kijk Vooruit hier in de muziekberaden. Tracy Ullman daarvoor en ook de Beach Boys uit de jaren 60. I Can Hear Music. En dat doen we al 3 kwartier lang in dit uur muziekberaden via de zenders van Radio Ideaal.

de eerste deel muziekparade. Uiteraard ook nog Wax uit de jaren 80, Bridge to Your Heart. En de mannen van Toto kwamen voorbij. All-time favorite nummer over Rosanna. Ah, we zijn er straks weer naar het tijd zijn van 9 uur.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Je luistert naar Radio Ideaal.

0: nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

toch goed voor een aantal nummer 1 hits in Nederland. Eén grote liefde aan het begin van deze uitzending Muziekparade. Tweede deel. Tot aan 10 uur hoor je de gitaar en ervan langs gaan, zullen we maar zeggen. We begonnen met The Cure, jaren 80 muziek, In Between Days. En tweemaal nationaal product Lichter Laaien hoorde je, bloedhete lakens en zojuist dus de mannen van Clouseau. En nu even wat rustiger aan met The Kings of Leon.

Dan kunnen we toch al een jaartje of vier meezingen uit 2022. Anton, we hoorden Hallo, Chicago daarvoor en The Kings of Leon draaiden we. Drie non-stop achter elkaar, altijd in de muziekparade. En nu...

Kop en Bert Hering, onze eigen Bert Hering uit Doetinchem. De najaarszon, ja, die kunnen we nu alweer draaien. Herfstnummers. Sniffing the Tears draaiden we nog als laatste. Je hoort het overbekende Driver's Seat uit 1978 alweer. 5:05 op deze dinsdagavond, 22 september 2026 alweer. Gaan even rustig aan doen met de mannen van de Eagles. Hier is New Kid in Town.

84 volgens mij. Thuis ben, halverwege hoorde je nog van Suzanne en Freek. New Kid in Town draaiden we van The Eagles. Daar zijn we een beetje bij gepraat. We gaan naar de jaren 90 met Soul Asylum.

Tijd volgens mij wel een van de grotere hits van deze mannen. Ario Speedwagon. De Don't Let Him Go aan het einde van de muziekparade. Een mooi opwarmetje voor het programma Bullrock dat na tienen zal gaan starten. En daarin meer gitaarmuziek. Dus als je van gitaar houdt, dan zal ik de radio zeker aanhouden. We draaiden nog Irene Cara uit de film Flashdance. Je hoorde What a Feeling. En ook Soul Asylum, het waargebeurde verhaal over de treinreis van een aantal peuters, tieners. Runaway Train, hoorde je. Nou, volgende week zijn we er weer om 8 uur. Precies tot 10 uur. Hoi!

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden.

0: Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
1: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
0: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: U luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.
1: Helaas, de slechtste DJ's zijn deze week er niet. Ik Electro, dan de virtuele DJ van Bull Rock Radio, neemt het stokje voor hun over deze week. Welkom luisteraar en amateur. We beginnen zoals altijd het eerste nummer met een dame erin. Tot laters.

Houd het dan nooit op? Nee!

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde...

heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

laat mijn hart weer spreken en hou mijn hoofd er niet bij.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren.

gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.